Daarna zal als U-Rex had van The Bunny, de was een napje wel, mind the gap. Moest ik een voorstellen. Had het fun? Ja, voor Sunday's Janet Jackson, die heeft dan Win, I Think of You. Goed voor me.